0: En dat was ter afsluiting van deze aflevering van Groove and Grease. Charles Earland met Buck Green en Message from a Black Man. Deze Groove and Grease werd samengesteld door Frans.nl.
1: Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Henning Bolten.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij een nieuwe uitzending Jazz Not Jazz. Het programma van de Concertzender dat je op de hoogte houdt van jazz met electro, singer-songwriter, funk, ambient, kortom Jazz Not Jazz. In samenwerking met het tijdschrift Jazzism deze week weer een mixtape. Dat wil zeggen een non-stop uur Jazz Not Jazz. En die kan je ook tegenwoordig beluisteren op Spotify. En dan ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz spatie Concertzender. Of je kan het vinden via onze Facebook-site. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Biba Durkens.

0: Dit was Les McCann met Send It On Down To Me, Smile Stacy, McKenna, Blues voor Inaina en Samba de Bamba. U luisterde het afgelopen uur naar Groove and Grease, een programma over classic soul jazz op de concertzender, samengesteld door
1: NL.

0: En zo hoorde u aan het begin van deze aflevering van Groove and Grease Les McKen met Gone On and Get That Church. Op bas Herbie Lewis en op drums Ron Jefferson. De plaat in San Francisco uit 1961 was de eerste in een reeks liveplaten van Les McKen op de labels Pacific, Limelight en Atlantic. Het wekt geen verbazing dat de recht toe recht aan stijl van Les McKen er bij het publiek als koek inging. Sommige critici, met name die van Downbeat Magazine, vonden die toegankelijkheid maar verdacht. John S. Wilson typeerde McKen's spel in 1961 als levendig maar oppervlakkig, aardse swing maar in essentie anoniem. Ongetwijfeld was McKen er zich van bewust dat hij niet op het niveau van Bill Evans en Sonny Clarke musiceerde. McKen was een ras entertainer en hij antwoordde Downbeat Magazine met een korte en droogkomisch ingestuurde brief. Ik heb vernomen dat Downbeat nogal negatief over ons is geweest. Dank u wel. In de liner notes van Pretty Lady and the Truth wijdt McKen uit over de nuchtere visie van hem. Ik wil dat mijn muziek op de emoties van mensen werkt. Ik denk dat mijn muziek bij iedereen fijne herinneringen aan de goede oude tijd terugbrengt. Veel muziek is tegenwoordig zo gespannen. Je voelt je er van binnen niet lekker bij. En wij willen juist een blij gevoel op het podium overbrengen. En over de gospel-invloed zegt McKen ook wat, namelijk, ik hou van gospel. Ik ging naar de kerk in mijn geboorteplaats Lexington in Kentucky en het maakte me in principe niet uit wat voor muziek iemand maakt. Als deze of gene gozer meent wat hij speelt, dan is het goed. En het kan dan religieus zijn of niet. Goed, dit gezegd hebben, dan gaan wij verder met een reeks onstuimig swingende live optredens van Les McKen. We beginnen met Chipmunk en A Little Three Quarter for God and Co. van de plaat In New York uit 1962, opgenomen in The Village Gate in New York. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofonist Stanley Turrentine en bas bespeeld door Herbie Lewis en de drums Ron Jefferson. Daarna Dizzy Gillespie's Wouldn't You van de plaat Place the Shampoo uit 1963, ook opgenomen in The Village Gate en wederom met Herbie Lewis en Ron Jefferson. En dan gaan we verder met Giddim Grits van de plaat Spanish Onions, een After Hours optreden in het Squire Theater in Los Angeles in 1963. Op bas hoort u dan Victor Kaskin, drums Paul Humphrey. En als laatste in dit blok Jubilation van collega-pianist Junior Mans. Het staat op de plaat The Shout, live opgenomen in The Bit in Los Angeles in 1960. En daar hoort u op bas Leroy Vinegar en drums Ron Jefferson.
1: For Pacific Jazz Records, ladies and gentlemen, Les McKen, Limited.

En dat was Les McCann met Chipmunk, A Little Three Quarter for God and Co., Wouldn't You, Give Them Grits en Jubilation. En in het laatste blok van deze aflevering, eerst Colonel Riker's Southern Fried Chicken, niet de eerste en ook niet de laatste referentie van McCann aan de specifieke culinaire smaak van de Afro-Amerikaanse bevolking. Het staat op de plaat Live at Bohemia Caverns, uitgegeven op Limelight in 1967. En tenslotte Compare to What, McCain's samenwerking op het Montreux Jazz Festival met saxofonist Eddie Harris in 1969, resulteerde in de bijzonder succesvolle plaat Swiss Movement. Het bereikte plaats 1 in de jazz-sectie en plaats 2 in de R&B-sectie van Billboard Magazine. En vooral Compared to What sprong eruit. Het protestnummer van Gene Daniels tegen de Vietnamoorlog was eerst vertolkt door Roberta Flack. En McCain en Harris die maakten er een stevig jazz-funkfeestje van. Je hoort Benny Bailey op trompet, Leroy Vinneker op bas en Donald Dean op drums. Compared to What.

En dat was Les McCann met Colonel Riker's Southern Fried Chicken en Compared to What. En dit was dan weer geheel gevuld een Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

The Art of the Improvisers is een programma voor avontuurlijke luisteraars. Met actuele grensverleggende muziek uit het recente verleden. Geen gebaande paden, maar vaak improjazz uit Europa of de VS. Iedere zaterdagavond The Art of the Improvisers.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, het jazzprogramma van de Concertzender in samenwerking met tijdschrift Jazzism. Presenteren we deze week wederom een mooie mix van jazz op de scheidslijn met singer-songwriter, electro, hip-hop, dance, ambient. Ruup, wat was dit? Jazz met wat?
1: Dit was jazz met, met een beetje D'Angelo er doorheen en Flying Lotus-achtige beats. Het is vrij populair. Dit is Robert Glasper. Dat kennen we allemaal al. Die heeft natuurlijk dit jaar een plaat uitgebracht, een album uitgebracht. Die heet Black Radio, die natuurlijk heel goed ontvangen is, waar men lang op aan het wachten was. Er is nu een soort EP uitgekomen met een paar remixes erop. En die album heet Black Radio Recovered. En ik dacht als drummer zijnde natuurlijk dat het leuk was om de remix te laten horen van Questlove van het nummer Twice. Het heet de Questlove Twice Baked Remix featuring Solange Knowles en The Roots. Dus dat was deze track.
0: Dat is de dochter van, de zus van Beyoncé heet dat, hè?
1: Ja, dat zat ik ook net op te zoeken. Ja, die achternaam, klopt. Die dacht een nichtje.
0: Nee, dat is de dochter. Nee, sorry,
1: de dochter. Nou, de dochter is één.
0: De jonge zus.
1: Ja.
0: We hadden afgesproken dat we dit uur kriskras muziek door elkaar heen gaan doen. Dus ik heb totaal iets anders bij me. En de aanleiding om totaal iets anders te draaien is dat Martin Fonse heeft de Edisonprijs gewonnen. Had je dat al gehoord?
1: Nee, dat is hot nieuws volgens mij.
0: Ja, voor de jazz. Nou, hij heeft een heel mooi album gemaakt. Het heet Testimony. En misschien moet ik daar straks wat meer over vertellen. En dat we eerst even wat gaan draaien van dat album Testimony.

0: Ja, Martin Fonse. Testimony. Ik vertelde bij de aankondiging al dat hij een Edisonprijs heeft gewonnen in de categorie Jazz and World. En je hebt bij de Edison heb je meerdere categorieën. We gaan ze niet allemaal doornemen, maar je hebt de echte Edison, dat is de Jazz Edison. En je hebt de publieksprijs. Ja, wel bekend. Nou, de publieksprijs, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje een bekend geheim. Dat als je nou heel veel vrienden hebt en je bent heel goed in je social media, dan zorg je dat iedereen op jou stemt. En dan heb je kans dus dat je dan de publieksprijs wint. Dus het is eigenlijk een beetje een fopprijs.
1: Zoals Rutja Kot bijvoorbeeld.
0: Rutja Kot, of nou ja, er zijn er veel meer om te noemen. Maar de echte prijs is dus de Jazz and World prijs. Die heeft Martin gewonnen voor dit hele bijzondere project. Dat is een project waarmee hij vorig jaar volgens mij twee keer heeft getoerd, zelfs door Nederland. En daar wil ik even af zijn. Maar dat project dat heette Testimony. En dat bestond uit Erik Vloeimans op trompet. Met zijn prachtige sound en het Martangi strijkkwartet. En het leuke is dat hij op een vibrandonion speelt. Dat is een melodica, dankjewel. Het is een soort melodica waar je op speelt. Maar deze heeft hij speciaal laten maken. Er zit een speciaal rietje op. En hij klinkt in ieder geval een beetje als een soort kruising tussen een melodica en een bandonion. Tot zover Martin Fonse met Testimony.
1: Nou, het is zeker wel verdiend. Het is een hele bijzondere plaat. We hebben hem ook al een paar keer laten horen. Dus wij zijn helemaal voor. Ik zou graag door willen gaan met een muziek wat hier een beetje qua sfeer op aansluit. Een beetje rustige muziek. Ik ben in de laatste tijd nogal een beetje in de ambient-achtige muziek gedoken. En op onze welbekende label Ghostly International, waar we al vele artiesten van gedraaid hebben, zijn er afgelopen maand een paar te gekke releases uitgekomen, waar ik er een aantal in dit radioprogramma wil draaien. Eentje daarvan heet Hedward Pearls. En dat is weer een alias van een Poolse geborene. Die heet Jakub Alexander. Die is al vrij bekend als DJ en maakt eigenlijk al een beetje clubachtige dance tracks. Hij werkt samen met Matthew Deer. Maar hij heeft ook speciaal voor Ghost International een andere kant laten zien van zichzelf. Een ambient kant. En dat is een zeer interessant album. Het album heet, dat moet ik even opzoeken, want dat heb ik niet zo voorradig. Het staat hier. Daar kom ik later op terug. Maar in ieder geval wil ik de track draaien, Warm Ghost.

0: Ja, dit was een track van Matthew Dear. Ook op het Ghostly International label van zijn nieuwe album Beams. En daarvoor was het Hatred Pearls van het album Loyal van Ghostly International. Dus dat was even een update van wat Ghostly International deze maand uit gaat brengen.
1: Ja, en we hadden al beloofd dat het niks met elkaar te maken zou hebben, want we gaan van links naar rechts. En ik ga weer een hele andere kant op, want ik had in mijn verlanglijstje een plaats staan die ik eigenlijk nog heel weinig heb gedraaid, volgens mij in Jazz Not Jazz. Maar dat is de plaat van Bart Wiertz. En dat is een beetje in het kader van de Edison, waar Martin Fonse de echte Edison had gewonnen, had Bart de Fopper gewonnen. Maar niet ten onrechte, want hij heeft een onwijs goede plaat gemaakt. Die heet iDreamer. En dat heeft hij gemaakt met de trompetist Nicholas Payton. Bart toert daar heel veel mee in binnen- en buitenland. En ik wil graag twee bijzondere stukken draaien van dat plaat, van die plaat. En dat heet Grow Path 1. En dan slaan we nummer 2 over. En dan doen we daar gelijk achteraan Grow Path nummer 3.

0: iDreamer hoorde je. Bart Wiertz, zijn plaat daar, die vorig jaar een Edison voor de beste publieksprijs jazz voor won. Bart Wiertz, een te gekke alt-saxofonist. Misschien ken je hem nog van vroeger. Had hij een bandje dat is helaas gestorven. Dat heette Monsieur Dubois. Dat was een beetje een band die in de groovehoek zat van de New Cool Collective. Ja,
1: dit is hele andere muziek opeens. Als je dat vergelijkt met Monsieur
0: Totaal anders. Hij is natuurlijk een jazz-saxofonist. En ik denk dat hij bij Dubois altijd heeft gespeeld in het groove-segment. En dat hij ook een keer een jazzplaat wilde maken. Hij zit overigens trouwens ook in het Aardvark. Dat is een saxofoonkwartet met onder andere Met de Erker. En dat is dan alleen maar weer saxofoon. En dat is dan weer een andere kant van waar zeg maar, meer geïmproviseerde muziek wordt vermengd met gecomponeerde muziek. Of meer richting de klassieke. Maar in ieder geval, te gekke saxofonist Bart Wiertz.
1: Zeker. Ja, ik wil nu toch even verder gaan met de ontdekking van het jaar ongeveer. We hebben daar 2 weken geleden voor het eerst wat van gedraaid. Van Lewis Cole en Genevieve Artadi.
0: Genevieve. Sorry, maar ik moet dat gewoon zeggen. Ja, Genevieve Artadi.
1: Genevieve, ja. Is ook een stuk van Maals wat zo heet. Dus ik had het moeten weten. Wat natuurlijk hele frisse en hippe muziek is uit L.A. Wat nog niet zo bekend is, gek genoeg. Afgelopen week heb ik het in die mix uitzending die we gemaakt hebben, heb ik ook nog 2 tracks van het laatste album laten horen. Maar toen ik verder onderzoek deed, kwam ik erachter dat Lewis Cole en Genevieve Artadi ook al solo-projecten hadden. En ik wil nu een paar tracks draaien van de solo-platen van Lewis Cole. Hij heeft er 2 gemaakt. Van de eerste wil ik draaien het nummer Ghost Story en van de tweede Your Moon.

0: Ja, Lewis Cole met allereerst Ghost Story en daarna de track Your Moon.
1: Wat een space muziek is dit ook.
0: Ja, dit is, je hoort wel duidelijk dat het een soort begin is, een start van zijn... je hoort nog dat het allemaal qua mix en alles nog iets minder klinkt dan die laatste album vooral. Maar de fundering is er zeker al, zeg maar.
1: Ja, ik zat hem ook even op te zoeken op Spotify. En je vindt allemaal gekke filmpjes dat hij zelf zit te drummen. En het ziet er inderdaad uit alsof het een soort Lewis Taylor is die thuis helemaal die producties maakt. Die tegenwoordig inderdaad heel vet klinken.
0: Ja.
1: Gecombineerd met gewoon eigenlijk hele simpele basis microfoontjes bij zijn drumstel en lekker mee ragen.
0: Ja, het grappige is inderdaad dat alles is terug te zien op YouTube. Dat kan ik de luisteraars zeker aanraden. Lewis Cole en Genevieve Artadi intypen. En het grappige is dat je het hele, eigenlijk het opnameproces, hebben ze bij elke track als een soort clip al laten ze dat zien. Dus je ziet als hij de drumpartij speelt, zie je dat dat de oorspronkelijke drumpartij is die hij uiteindelijk in de track gebruikt. Dus het is vooral zeer inspirerend.
1: Leuk. Ik ga even heel iets anders draaien. Ik kwam op mijn pad, en dat was namelijk het pad van Jazzism. Dat is het tijdschrift wat verbonden is met dit programma. Er staat een leuk artikel van een Nederlandse, ik moet eigenlijk zeggen een Duitse pianist, maar die in Nederland woonachtig is en in Amsterdam op het conservatorium heeft gestudeerd. Frans van Schossi, die heeft een plaat gemaakt en dat vond ik een bijzondere plaat om daar ook aandacht aan te geven. Hij speelt daar onder andere met Jeffrey Bruinsma, de violist. En hij heeft ook een heel aparte drummer die ik nog ken van Lavaloo. Die heet Jonga Soon. En daar heeft hij een quintet mee gevormd. We gaan twee tracks draaien van zijn nieuwe plaat.

0: Along the River. Zo heette deze track van Frans van Chaussy. When the World Comes Home. Een hele bijzondere plaat. Daar gaan we volgende week meer van draaien. Maar de tijd zit er bijna op. We hebben nog een paar minuten om afscheid te nemen van dit uur Jazz Not Jazz. Wil je meer horen, dan kan je luisteren op jazznotjazzradio.nl of op de concertzender.nl voor uitzending gemist, oude uitzendingen of de carousel waar het themakanaal Jazz Not Jazz ook te beluisteren is. Wat is de laatste snippet die je voor ons hebt, Ruud?
1: Ja, de laatste track die we willen draaien is natuurlijk de track van de laatste Benjamin Herman plaat, die heet Deal. Ontzettend interessant project. Helemaal in de oude stijl opgenomen, met oude galmen, met een heel orkest erbij, strijkersorkest.
0: Uit Praag.
1: En niet te vergeten Manuel Hugas, die een wereldrol speelt op basgitaar met een hele specifieke bassound. Wil ik het nummer draaien, Room 1618.

Dit is de Concertzender met het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linde. Vandaag een kakelverse Killer B3 special, een aflevering over een klassieke en invloedrijke orgeljazzplaat. De keuze is gevallen op Larry Young en Unity. We beginnen met Zoltan.

Dat was Larry Young met Zoltan, een compositie van Woody Shaw. Larry Young werd bijgestaan door trompetist Woody Shaw, tenorsaxofonist Joe Henderson en slagwerker Elvin Jones. Even wat biografische gegevens over Larry Young. Hij werd in 1940 geboren in Newark, New Jersey. Aanvankelijk speelde Young soul jazz en was hij, zoals velen, beïnvloed door pionier Jimmy Smith. Hij nam platen op voor Prestige en speelde met saxofonisten Jimmy Forrest en Lou Donaldson en gitarist Thornel Swartz. Midden jaren 60 heeft Young zich de harmonische vernieuwingen van John Coltrane eigen gemaakt. Platen met gitarist Grant Green en drummer Elvin Jones geven al een voorzetje. Maar het is Unity waarop Young's visie voor het eerst in zijn totaliteit voor het voetlicht komt. Daarna maakt Young voor Blue Note nog een serie progressieve orgeljazzplaten. Vanwege de invloed van Coltrane werd Young ook wel de Coltrane of Organ Jazz genoemd. Unity is Young's meest geliefde plaat. En het is opvallend dat de plaat tot op de dag van vandaag niet alleen Hammond-liefhebbers aanspreekt, maar ook jazzfans die voorheen weinig ophadden met orgeljazz. Unity is duidelijk anders van opzet dan hetgeen er verschenen was sinds de bebop en de blues van Jimmy Smith. De muziek borduurt voort op de modale structuren die door George Russell, Miles Davis en John Coltrane waren geïntroduceerd. Young maakt tevens gebruik van de ongebruikelijke lydische toonladder. Ook de hele toons toonladder, die men in het werk van Thelonious Monk terughoorde, komt aan bod. De sound van Young's Hammond-orgel is opvallend helder, voornamelijk door het spaarzame gebruik van de vibrerende Leslie-speaker. De in het genre gebruikelijke opzwepende climaxen laat Young achterwege. Young beïnvloedde zo generaties organisten als Larry Goldings en Sam Jahel. De schatplichtige Nederlandse organist Arno Krijger zegt over Young: "Het is gewoon heel uitdagende muziek. Hij speelt dan toevallig orgel, maar ik denk dat Young op elk instrument dit soort complexe, moderne muziek had gespeeld." De polyritmiek van Elvin Jones geeft de solisten bovendien veel vrijheid. Die solisten bestaan naast Young uit tenorsaxofonist Joe Henderson en trompetist Woody Shaw. Henderson was inmiddels een gevestigde naam op Blue Note. Shaw was een piepjonge sensatie en verantwoordelijk voor 3 composities. Dit alles en het feit dat Unity op het legendarische Blue Note is verschenen, heeft dus tot gevolg dat de plaat een behoorlijke iconische status heeft bereikt. In dit blok het vervolg van Unity met Monk's Dream van Thelonious Monk, If van Joe Henderson, The Moon Train van Woody Shaw, Softly as in a Morning Sunrise en Beyond

Dat was Larry Young met Monk's Dream, If, The Moon Train, Softly as in a Morning Sunrise en Beyond All Limits. Larry Young maakte 6 platen voor Blue Note. Je hoort in het laatste blok eerst Tyrone van Into Something uit 1963. Op tenorsaxofoon Sam Rivers, gitaar Grant Green en slagwerk Elvin Jones. Ten slotte Visions van de plaat Mothership uit 1969. Op trompet Lee Morgan, tenorsaxofoon Herbert Morgan en drums Eddie Gladden. In 1969 nam Young deel aan de opkomst van de fusion. Hij speelde in Tony Williams' Lifetime. En kort daarna speelde hij mee op Bitches Brew van Miles Davis. Young experimenteerde in de jaren 70 meer en meer met andere keyboards. Larry Young overleed in 1978. Nu dan Tyrone en daarna Visions.

0: Dit was Larry Young met Tyrone en daarna Visions. En dat betekende dat Groove and Grease aan het einde is. Het was een programma over classic soul jazz, samengesteld door François.
1: Gratis naar de Nederlandse Carrière Dagen. Schrijf je in op carrièredagen.nl.
2: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
3: Welkom bij een nieuwe uitzending Jazz Not Jazz, het programma van de Concertzender dat je op de hoogte houdt van jazz met electro, singer-songwriter, funk, ambient, kortom Jazz Not Jazz. In samenwerking met het tijdschrift Jazzism deze week weer een mixtape, dat wil zeggen een non-stop uur Jazz Not Jazz. En die kan je ook tegenwoordig beluisteren op Spotify. En dan ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz spatie Concertzender of je kan het vinden via onze Facebook-site. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Biba Durkens.

Dat was Ike Quebec met Heavy Soul, Brother Can You Spare a Dime, Old Man River, Blue and Sentimental en Like. Ike Quebec was geen grote vernieuwer, maar zijn grote, warme en diepe timbre was uniek. Een zwoelere vertolker van ballads hoor je zelden en Quebec was ook een vuige, maar evenwichtige bluesman. Martin Schouten zei in 1970 in het blad Jazzwereld dat de stijl van Quebec, ik citeer, vervuld is van een ontzagwekkende wereldsmart en junkwalm die mij de tranen over de wangen doen stromen. Bijna iedereen geniet nu wel van de toegankelijke soul jazz van Quebec, maar dat was vroeger, tijdens het treurige schisma tussen mainstream en piepknor, wel anders. In Nederland was het Hans Dulfer, wie anders, die eind jaren 60 het op zich nam Ike Quebec uit de mottenballen te halen. Dulfer noemde zijn band niet voor niets Heavy Soul Inc., naar de comebackplaat van Quebec op Blue Note. Het laatste blokje muziek neemt als eerste de bluesklassieker C.C. Rider op. Die verscheen op Easy Living, postuum verschenen in 1987. Op tenorsaxofoon Stanley Turrentine, trombone Benny Green, piano Sonny Clark, bas Milt Hinton en drums Art Blakey. Met recht een indrukwekkende line-up. Daarna Favela van het Bossa Nova album Soul Samba, uitgegeven in 1962. Op gitaar Kenny Burrell, Wendell Marshall bas, Willy Bobo drums en Gavin Massot op percussie. We sluiten dan af met de ballad Born to be Blue. Quebec speelde mee op een sessie van gitarist Grant Green in 1962. De plaat verscheen in 1985. Op piano Sonny Clark, bas Sam Jones en drums Louis Hayes. Hier is Born to be Blue.

Dat was Ike Quebec met C.C. Rider, Favela en Born to be Blue. En dat was dan weer Groove and Grease voor vandaag. Ons programma over Classic Soul Jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Ruiz. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Ken Vos.
1: Dit is de concertzender Jazz Not Jazz Radio.

0: Frans van Chaussy hoorde je als opener van de nieuwe Jazz Not Jazz. Het wekelijkse programma op de concertzender wat je bijpraat over jazz met op de scheidslijn met singer-songwriter, hip-hop, electro, ambient en ander moois. En dit ander moois, dat komt van Nederlandse bodem, hoewel Frans van Chaussy een Duitse pianist is, heeft hij een heel bijzonder album gemaakt, When the World Comes Home. En daar hebben we vorige week ook al een track van gedraaid. Maar dit is een heel bijzondere plaat die ik iedereen kan aanraden. Frans van Chaussy is een pianist. En die heeft een plaat gemaakt met onder andere Jeffrey Bruinsma. Jurk Brinkman op cello. En die speelt eigenlijk een soort van basfunctie. En die doet er allerlei loops en elektronische effecten mee. En Jonga Soon op de drums. En er zit nog een klarinetist bij. En dat is een heel bijzonder quintet. Frans van Chaussy, ga dat checken.
1: Zeker. We gaan door met een track van Praveen. En dat is een soort elektronica producer weer. Die een soort mengelmoes maakt van singer-songwriter met ambient en elektronica. Zijn hele naam is Praveen Sharma, maar het zijn allemaal aliassen. Ik kom er niet helemaal achter wat zijn eigen echte naam is. Er staat namelijk op het album dat het een samenwerking is met Benoit Priolaar. Maar als je goed op internet zoekt, is dat eigenlijk ook hemzelf weer. Dus in een, zeg maar, alter ego. We gaan naar twee tracks luisteren van dit album 12 Lights. Waaronder de titeltrack 12 Lights en At A Loss.

Ja, dit was Pravin. Samen met Benoit Piolaar, wat volgens mij gewoon één persoon is. Dus dat betekent dat hij een multi-instrumentalist is, zoals dat zo mooi heet. Dat hij alles zelf programmeert, speelt, maakt en ook nog zingt. Ik vind het een hele mooie mix tussen ambient, singer-songwriter, elektronica. Zeker aan te raden om dit album 12 Lights te gaan checken.

0: Leon Lahavas, je hoorde twee tracks achter elkaar. Everything, Everything en Lost and Found. Wat een mooie plaat is dit. Het is een heel speciale dame, een soort singer-songwriter meets black music. Haar album heet Is Your Love Big Enough? En ze was de sensatie een beetje van de North Sea Jazz afgelopen editie. Wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het een heel bijzonder album geworden. Inderdaad heeft zij afgelopen zomer getoerd door Europa en is zij eigenlijk op elk festival wel de highlight geweest. Dus het album staat ook in de Jazzism Jazz Not Jazz lijst zeer hoog.
0: Ja.
1: Het is een zeer bekend upcoming artiest aan het worden. En wat daar mooi op aansluit is een andere Engelse zangeres. Ik weet niet of deze trouwens Engels was, maar goed, deze zangeres is Engels, Jessie Ware. Die heeft al in augustus een album uitgebracht. Ik heb er 2 weken geleden in het Jazz Not Jazz Radio non-stop uurtje ook 2 tracks van gedraaid. Maar ik wil toch nog even een track ervan draaien om nog wat extra aandacht aan het album te geven. Het is uitgebracht bij het Island Records, het label Island Records. En zij is bekend geworden door de samenwerking met Subtract, wat in de underground scene een behoorlijk hit was. En dit album is geproduceerd door Dave Okumu, Kit Harpoon en Julio Bashmore, waar ik later in deze uitzending ook wat tracks van wil draaien. Dat zijn de erg hippe Londense producers die eigenlijk allemaal uit een andere genre komen, maar toch een beetje een popalbum hebben moeten produceren, maar dit toch heel verfrissend en heel vernieuwend hebben gedaan. Ik wil de track draaien van dit album Devotion, No to Love, van Jessie Ware.

0: Ja, dit was de track Generational van de band The Invisible. En daarvoor hoorde je Jazzy Ware, No To Love. En de overeenkomst van deze twee albums, deze twee tracks, is Dave Okumu, de producer van Jazzy Ware. En The Invisibles is zijn eigen project. En die Dave Okumu is een hele bekende gitarist in de Engelse jazz scene. En hij heeft onder andere samengespeeld met Finn Peters, die wij ook al vaak gedraaid hebben. Is een beetje ontdekt door Matthew Herbert, ook een bekende naam in de hippe jazz electro scene. En zijn eigen project heet dus The Invisible. En in deze band zitten verder Tom Herbert op bas en Sins en Leo Taylor op drums. Het album heet Rispa.
1: Ja, over electrojazz gesproken. We luisteren veel electrojazz in dit programma. En dat is heel vaak, komt dat uit L.A., Ghostly International, Brain Feeder. Veel muziek die misschien wel door Flying Lotus bekend is geworden aan het grote publiek. Maar je hebt ook een Europees center. En dat is misschien een heel klein centertje wat in Wenen zich afspeelt. A Fine Records, rondom drie mannen, The Clonius, Sid Rim
0: en Dorian Concept.
1: Dat zijn eigenlijk volgens mij drie vrienden die bij elkaar wonen en met elkaar muziek maken. Af en toe krijgen we daar nieuws over. En ik wilde twee tracks achter elkaar gaan draaien, namelijk Sid Rim, die heeft ook weer een Soundcloud. En dat is ook heel leuk om eens een keer te checken om Soundcloud. Het is een website waarop je muziek kan zetten die je misschien niet necessarily wil uitbrengen op cd, maar toch wil sharen met de wereld. Deze gast die heeft een Sid Rim heeft een remix gemaakt van een track van de Tribe Called Quest. Die we eerst gaan draaien. Tribe Called Quest, dit gaat over in de remix van Sid Rim. En de track heet Once Again.

0: Ja, dit is een remix van Sid Rim met een remix van The Tribe Called Quest. Helemaal te gek gemaakt. Ik vraag me dan af hoe die los aan de rap komt. Ik denk dat hij dat toch gekregen heeft op een of andere manier.
1: Ja, ik weet het niet. Het is een oude plaat op Beats, Rhymes and Life. Dus misschien zijn die tracks al inmiddels in omloop of zo.
0: Maar wat hier mooi op aansluit in ieder geval is om toch weer even naar de overkant te gaan van de oceaan. En toch naar L.A. te gaan, waar toch die Flying Lotus scene bezig is om bekend te worden. Er is een hele te gekke track die nu aangezet wordt. En die is van Mike Gao en die heet Don't Fake the Funk.

0: Ja, dit waren de nieuwe tracks uit L.A. Onder andere Matthew David, dat was de laatste track die je hoorde. Tape 1, dat is een hele ambient-achtige plaat van Matthew David. De plaat, het album heet This 2. Daarvoor draaiden we Monopoly Manifestations. De track heet Niets Deodorant, ook een hele goede titel. En daarvoor dus Mike Gao met Don't Fake the Funk. Zeg maar de nieuwe tracks op Brainfeeder en een aantal andere labels. Wat ook een aanrader is, als je nou verzamelaars zoekt waar zeg maar alle artiesten op staan, dan kunt u luisteren naar Roadkill. Dat is, die hebben al 3 verzamelalbums uitgebracht. Zoek het op internet. Dat staan 30, 40 tracks op per verzamelalbum. En dat zijn alle nieuwe upcoming LA producers.
1: Je had, vorig jaar had je nog zo'n serie LA Sessions,
0: ja,
1: dat geloof ik.
0: Die is gestopt volgens mij. Ik kan het in ieder geval niet meer vinden.
1: Was dat ook niet Ghost International?
0: Nee, dat was gewoon dat was het label.
1: Dat was het label en die bracht de verzamelaars uit. Dat was heel gek.
0: Ja. Maar die hadden altijd 3 trackjes. Maar dit is echt gewoon een verzamelaar vol met 20, 25 tracks.
1: Ja.
0: Van,
1: leuk. Ja. Ja, te gek. Ik draaide net die track, die remix eigenlijk, van de Europese kant weer. En ik wilde eigenlijk nog iets draaien, want dat is van Sixtus Price. Ik weet niet of je dat kent. Zeg maar, je hebt die 3 gasten, Sid Rim, de Clonies en Dorian Concept. En die hebben dus nog een mat die erbij gekregen. Sixtus Price. Ik vind dat helemaal te gek. Het is ook een soort underground producer, DJ. Ik weet eigenlijk geen eens wat hij zelf speelt. Maar hij heeft een track gemaakt en die heet Samba Feeling Beans. Korte track. Hij noemt het teaser, maar volgens mij is het gewoon zijn track die uitkomt. Waarschijnlijk op dat Fine Records waar al die jongens op uitbrengen. Deze track, Samba Feeling Being This, Sixtus Price.

0: Sixtus Price hoor je van een geweldige track. Samba Feeling Being This uit Wenen.
1: Ja, we gaan door denk ik in dezelfde stijl. Er zijn nog een aantal tracks uitgekomen. Waaronder Higher van Strange Loop en You Are Something.

0: En dat brengt ons tot het slot van Jazz Not Jazz. We hebben nog een paar minuutjes waarin we je ook willen mededelen dat we volgende week natuurlijk weer zijn op dinsdagavond. Maar dat je ook deze uitzending en andere uitzendingen kan beluisteren op jazznotjazzradio.nl of uitzending gemist bij concertzender.nl. Ook voor meer informatie. We hebben nog één track waar we een stukje van kunnen draaien, maar Ravi Coltrane. Die heeft een hele mooie plaat gemaakt. En het slotstuk van die plaat is een stuk van Paul Motion, Phantasm. Met onder andere Gary Allen en Joe Lovano. Daarmee gaan we eruit. Ruben, bedankt. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag When Sonny Comes Marching Home, een portret van organist Sonny Phillips. We beginnen met Make It Plain.

Dat was Sonny Phillips met Make It Plain. Eddie Vafant op tenorsaxofoon, Melvin Sparks gitaar, bas Jimmy Lewis en drums Ben Dixon. Organist Sonny Phillips is geboren in Mobile, Alabama in 1936. Hij begon als pianist en zou nog regelmatig als pianist te horen zijn, maar hij is toch vooral bekend geworden als organist. Alhoewel bekend. Nou ja, dat is iets te veel gezegd hoor. Een grote naam is Sonny Phillips nooit geworden, maar liefhebbers van orgeljazz en souljazz hebben de weg naar zijn werk altijd wel weten te vinden. Zoals velen werd Phillips geïnspireerd door het orakel van de orgeljazz Jimmy Smith. Vanaf eind jaren 60 speelde Phillips met onder andere Gene Ammons, Lou Donaldson en Eddie Harris. Phillips debuteerde in 1969 op Prestige, dat zich na de glorietijd van de hardbop meer en meer focuste op soul en funk jazz. Dan waren ze bij de funky en bluesy Sonny Phillips aan het goede adres. Hij maakte 3 platen als leider op dat label. We draaien van zijn laatste plaat, Black on Black, een compositie van Phillips, Check It Out. Op tenorsax Rusty Bryant, gitaar Melvin Sparks

Dag luisteraars, dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag, Houston, the Eagle has landed. En dat is een aflevering over tenorsaxofonist Houston Pearson. We beginnen met Soul Dance.

U hoorde Houston Person met Soul Dance. Billy Gardner op orgel, Boogaloo Joe Jones gitaar en Frankie Jones op drums. In 1969 zette Neil Armstrong voet op de maan. Louis Armstrong, verantwoordelijk voor de allereerste grote sprong in de wereld van de jazz, ja, je zou dus kunnen zeggen, ook ten gunste van de mensheid, was toen 68 jaar. Person werd toen 32. De tenorsaxofonist uit Florence, South Carolina, had al wat stappen gemaakt, vooral in de band van organist Johnny Hammond Smith. Als leider was Person nog niet zo bekend. Dat veranderde in 1969 toen Jamila een grote hit werd in de zwarte gemeenschap. Het funky jazznummer was de single van Person's zesde plaat op het prestige label Goodness. In het komende muziekblokje eerst Jamila met onder andere Sonny Phillips op orgel. Maar voordat we dat doen, eerst toch een toelichting op de andere nummers. Eind jaren 60, begin jaren 70 maakte Houston Person een serie platen in het soul jazz genre op prestige. En die waren geïnspireerd op funk, blues en gospel. U hoort dan zometeen ook Chocomotive uit 1967. Op piano Cedar Walton en een zeldzame rol op vibrafoon van drummer Alan Dawson. Daarna de Slow Blues Underground Soul van Person's gelijknamige debuutalbum uit 1966. En op dat album onder andere Charles Boston op orgel. Op het daaropvolgende funk blues nummer Blue Odyssey uit 1967 hoort u trombonist Curtis Fuller, baritonsaxofonist Pepper Adams en pianist Cedar Walton. De Pulpit uit 1967, met onder andere organist Sonny Phillips, is duidelijk geënt op gospelmotieven. Drown in My Own Tears kent u van rhythm and blues en soul-icoon Ray Charles. Op gitaar Grant Green. En dan Houston Express van het gelijknamige album uit 1971. Person wordt ondersteund door een groot ensemble met onder andere drummer Bernard Purdy.

0: Ja, de Brandbauer Freak Ensemble met het stuk Pretend van de cd Mr. Machine, het album Mr. Machine. Ik vind het heel bijzonder, een hele bijzondere klankkleur, heel klassieke instrumentatie. En dan Zeker. Is er toch een soort van electro-achtige vibe zit erin. Dat vind ik heel knap gedaan.
1: Want het is live gespeeld, maar dan geprogrammeerd of geknipt misschien.
0: Ze spelen heel veel live volgens mij. Want er is op YouTube ook veel dat je dit hun live ziet spelen. Dus het is echt een soort klassiek ensemble. Wat zeg maar hele geprogrammeerde muziek voortbrengt.
1: Ja, heel gaaf.
0: Dus,
1: wat vind jij ervan, Hamertje Tik?
2: Ja, ik vind het tof. Ik vind het leuk.
0: Hé, jij hebt ook wat muziek meegenomen, Hamertje Tik.
2: Ja, klopt, ja.
0: Wat jou vooral geïnspireerd heeft.
2: Ja, ik weet dat jullie heel veel muziek hebben geluisterd van de drummer en de producer Sidrim uit Wenen. Die onder andere met Dorian Concept en met The Clonies een Afijn label heeft. Afijn Records. En dat ben ik laatst een beetje aan het onderzoeken. We gaan zo nog een andere track draaien. En nu kwam ik op een EP die The Clonies en Sidrim, dus twee helden van mij eigenlijk, samen hebben gemaakt. En dat heet The Clonies vs. Sidrim versus The Clonies. En er stond een track op met Paul Randolph. En dat was een zanger die ik in eerste instantie niet kende. Maar die bleek samen te werken met Carl Gregg, Moody Man.
1: Niet tenminste.
2: Niet tenminste. En ook, even kijken, M. Fiddler. Dus dat vind ik alle drie te gek. En die track vind ik heel gaaf, omdat het heeft iets undergrounds met die synths en alle geluiden. Maar het is toch een heel catchy track met mooie, mooie stemmen door elkaar. Ik vind het erg gaaf track.
1: Nou, laten we gaan luisteren. Hoe heet die track?
2: Truth.

0: Dit was Truth featuring Paul Randolph van Sid Rim vs. The Colonius van de EP Full Nelson op het Affine label. Geselecteerd door onze gast Hamertje Tik.
1: Goeie selectie hoor.
2: Ja, mooi toch?
3: Ja.
0: Je hebt zelf, ben je natuurlijk ook druk aan het produceren.
2: Ja, dat klopt.
0: En je hebt heel veel leuke optredens gedaan. Misschien kan je een beetje vertellen waar je de laatste tijd gespeeld hebt.
3: Ja, misschien even zo nog ter introductie. Jij bent drummer, producer. Dus
2: ja, drummer en producer.
3: Jouw basis om muziek te maken komt vanuit de drums of vanuit de beats creëren.
2: Ja, klopt.
3: En hoe gaat dat in zijn werk? Gaat je op je zolderkamertje je drums op te nemen?
2: Nee, ik begin de laatste tijd ben ik heel erg geïnteresseerd in synth sounds. Dus ik begin eigenlijk juist thuis gewoon op een zolderkamertje dat dan wel. Met synth programming eerst. En dan later komen de beats eigenlijk. Dan zijn er vaak elektronische beats waar ik dan nog akoestische drums vaak later overheen doe.
3: Want ik zag een paar filmpjes. Ik heb je nog nooit live gezien, sorry.
2: Nee.
3: Maar ik zag een paar YouTube filmpjes. En dat ziet er heel te gek uit. Ook heel energiek. Maar jouw ding, zeg maar, live act is computer combineren met live drums.
2: En daar zit van... en ook synths inmiddels. En VJ-beelden.
3: En VJ-beelden, ja. Oké. Dus dan speel je met een VJ live.
2: Ja, ik weet eigenlijk ook dat je de beelden hebt gezien waar de VJ niet bij was. Ik heb laatst vorige maand heb ik veel gespeeld met Hamertje Tik. En had ik een optreden met echt 3 visual schermen. Echt, 50 vierkante meter per scherm. Het is gefilmd ook en dat is echt heel tof. En zij gaat altijd live mee. En ik speel dus ook synths, dus het is echt live act.
0: En hoe heet zij? Dat is misschien wel leuk om even te noemen.
2: Zij heet Vijay Vimi. En ze zit nu in Vietnam, vakantie.
0: En je hebt vorig jaar zelf een soort van EP uitgebracht die op Spotify ook te beluisteren is.
2: Ja, dat klopt. Memories.
0: Memories heet die, van Hamertje Tik. Maar je bent nu weer bezig met nieuwe tracks.
2: Ja, klopt. Ja, ik wilde zelfs al eentje laten horen die officieel nog nooit beluisterd is.
0: Dus een première hebben wij hier.
2: Het is een première, zeker weten.
0: Dat is erg vet.
2: Ja, ik kan er wel wat over vertellen. Het is het nummer heet Get 'em. En het is met vocals van Cato van Dijk. Van My Baby.
3: Soldiers ken ik haar van.
2: De Soldiers, maar ze heeft nu een nieuwe band My Baby.
3: Oké.
2: Een soort van met de leden van de Soldiers.
3: Want Soldiers...
2: En die was laatst bij de Wereld Uit Door met Larry Graham op bas.
3: Echt waar? Oh, ja. Dat heb ik gemist.
2: Dat heb je gemist.
3: Laten we gewoon gaan luisteren.
2: Get 'em.
0: Get 'em van Hamertje Tik.

0: Dit was Get 'em van onze speciale gast van vanavond, Hamertje Tik.
1: Te gek hoor, Joris.
2: Ja, klinkt goed toch?
1: Dope track. Laten we later nog meer gaan luisteren, want je hebt nog meer mooie tracks meegenomen. En voor de afwisseling wilde ik heel graag een track meenemen. En dan ben ik benieuwd naar wat jij ervan vindt. Van een Kiwi, een Nieuw-Zeelandse artiest, muzikant die vroeger een band had, maar solo is verder gegaan. Onder de naam Conan Moccasin. En had vroeger een bandje dat heette Conan en de Moccasins of zoiets. Weet je, een onduidelijk verhaal was het. Maar hij is in ieder geval, heeft een soloplaat gemaakt. Waarvan één track voor mij er wat betreft een beetje uitspringt. Faking Jazz Together. Conan Moccasin.

0: Faking Jazz Together. Conan Mokassin, wat een mooie track.
1: Ja, we gaan weer door met Hamertje Tik, onze gast van vandaag. Je produceert alleen iets voor jezelf, maar sinds kort word jij ook gevraagd om remixes te maken, geloof ik.
2: Ja, klopt. Dit is zelfs officieel mijn eerste remix.
0: En, wat is jouw eerste remix?
2: De remix die ik heb gemaakt en die ik zo meteen ga draaien. Van het duo BAM. B-A-M. Dat is een,
0: die kennen wij.
2: Ja, die kennen wij van het conservatorium. Inmiddels afgestudeerd.
0: Daar is Timmer en Tessa Jackson.
2: Ja, Tessa Rose Jackson. Hele goede zangeres. En zij vroegen eigenlijk meerdere mensen voor remix. Ze hebben ook Dropmix en Uber E gevraagd en nog meer mensen. Joost de Gloppen, geloof ik. Nou, ik weet niet, in ieder geval een aantal mensen. En die remix is me goed bevallen. Dus ik heb hem ook 2 weken geleden bij Giel Beelen gespeeld. In het programma Nachtegiel. Met Duo BAM zelf. Dus ik heb haar gewoon zelf...
0: En dan speelde jij drums ook?
2: Ik speelde drums en de laptop gewoon. En zij heeft dus de vocals, ik had het nummer dus aangepast. Heeft zij dus haar eigen nummer geremixed, uit haar hoofd geleerd en meegezongen. Het was erg leuk.
0: Te gek.
2: Ik kreeg alleen maar reacties over hun maskers, maar het is erg leuk.
0: Laten we hem gaan draaien.
1: Ja, laten we hem gaan draaien. Hoe heet hij?
2: Hij heet Romeo Hero.
1: Hier komt hij.

0: Romeo Hero, de remix van Hamertje Tik van de Amsterdamse, van het Amsterdamse duo is dat Bam.
1: Ik vind hem helemaal te gek. Ik ga hem niet kopen, want ik kan hem beluisteren op SoundCloud.
2: Ja, hij komt uit. Hij komt binnenkort gaan zij die remixen op een EP uitbrengen.
1: En brengen ze het eigen beheer uit of bij een label?
2: Ze brengen het volgens mij een eigen beheer uit. Maar het is ook nu al te koop op bamdeband.bandcamp.com.
1: Bandcamp.
0: Maar je hebt dus een eigen, dat is misschien wel interessant voor de luisteraars, je hebt een eigen SoundCloud pagina waar alle tracks van Hamertje Tik te beluisteren zijn. Dan gaat u dus naar SoundCloud en dan typ je in Hamertje Tik.
1: SoundCloud.com.
2: Oftewel soundcloud.com/Hamertje Tik.
1: Te gek. Nou, ik heb iets anders gevonden, ik weet niet of jullie dat kennen. En dat kwam ik eigenlijk mee als tip. Antoni Valades, dat is een LA-DJ die voor mij ook een goede blogfunctie heeft. Omdat hij altijd te gekke tips heeft, zeg maar. En hij heeft een tip heeft hij gedaan van een groep die heet XXIIXX.
2: De naam zegt me wat.
1: Ja, ze hebben een soort van hit single, underground hit single gehad. Het heet All About You. En ik zou graag twee tracks ervan willen draaien. Halen we dat nog in de tijd? Nou, dat is misschien zonde. Dan doen we die andere track de volgende week. We gaan één track draaien, dat is dan de single en die heet All About You.

0: About You, XXIIXX was dat.
1: Ja, hele vette nieuwe muziek. Er is in december iets heel bijzonders in Amsterdam. Er wordt een speciaal festival georganiseerd rondom het instrument gitaar. Wat het bijzondere aan dit festival is, ik zou eerst vertellen hoe het heet. Volgens mij heet het Electric Guitar Heaven.
0: Ja, 2000 Amsterdam fan. Electric Guitar Heaven.
1: Weet jij de data precies wanneer het festival is?
0: Dat begint al eigenlijk iets... het begint in het weekend van 7, 8, 9 december. Vrijdag, zaterdag, zondag. En dan de hele week die daarop volgt.
1: Wat het bijzondere is, vind ik, aan dit festival... is dat ze het gitaar als elektrisch gitaar... maar ook akoestisch gitaar als uitgangspunt nemen. En dat alle verschillende muziekstijlen eigenlijk bij elkaar gevoegd worden. Dus er is heel veel aandacht aan klassiek gitaar. Er is aandacht aan rock. En er is ook gitaar aan jazz en allemaal andere muzieksoorten... waar de gitaar prominent in aanwezig is. En dat wordt allemaal ook gemixt. En ik denk dat dat ook wel de toekomst is van muziek makend Nederland, zeg maar. Dat het eigenlijk allemaal niet uitmaakt welke stijl het is. En dat het allemaal gewoon te gek is. Dus er komen heel veel bijzondere artiesten ook naar Amsterdam. Waaronder bijvoorbeeld Andy Summers. Dat is natuurlijk niet zomaar iemand. Die heeft bij de Police gezeten. En Andrew Below, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. King Crimson. Onder andere, je kan op de site kijken wie er allemaal komt. En er komen ook heel veel Nederlandse gitaristen, zoals Jan Akkerman natuurlijk, René van Barneveld.
0: Jan Akkerman gaat samenspelen met Andy Summers. En wat jij net zei, dat is heel leuk in het kader van de mix. Hij speelt dan in het muziekgebouw aan het IJ. En dat is een gebouw waar traditioneel eigenlijk alleen nieuwe klassieke of contemporaine muziek wordt gespeeld. En daar vindt een speciaal mixconcert plaats van allerlei klassieke blazers. Dat wordt afgewisseld met een duoconcert van Jan Akkerman en Andy Summers. En die ontmoeten elkaar daar. Ik geloof dat ze wel wat rehearsals gaan doen. Jack Pisters is een van de organisatoren. En die vertelt dat ze wel wat communicatie doen. Maar dat is vrij minimal. Dus het zal een hoog impro gehalte hebben. Maar dat is een voorbeeld van zo'n stijl.
1: En ik weet niet of ze openbaar zijn, hoor. Maar ze geven ook allemaal masterclasses op het conservatorium in Amsterdam. Dus daar kan je natuurlijk ook naartoe in de week overdag.
0: Dat begint op 9 december. En dan is het elke dag in de Blue Note zaal in Amsterdam van 11 tot 1 zijn er workshops. Bijvoorbeeld die van Andy Summers, die zal wel druk bezocht zijn. Maar die is op dinsdag 10 december van 11 tot 1.
1: Dus hou het in de gaten. Er gaan heel veel interessante, spontane, muzikale dingen gebeuren. Waaronder een van mijn grote helden op gitaar. Die komt uit België. Die heet Philip Catherine. Dat is altijd een heel bijzonder gitarist geweest. Hij is voor mij een beetje te vergelijken met Toets Tielemans. Wat Toets op de mondharmonica doet hij op de gitaar. Het zijn natuurlijk allebei Belgen. Hij speelt in het Bimhuis, treedt hij op. En hij heeft ook onlangs een
0: 12
1: nieuwe,
0: december.
1: 12 december in het Bimhuis. Hij heeft ook onlangs een nieuwe cd uitgebracht. Die heet Côte Jardin. En daar willen we een track van draaien. En die heet Misty Cliffs van Philip Catherine.

0: Ja, Philip Catherine is dit met de track Misty Cliffs van het album Côte Jardin. Dit vanwege het Amsterdam Electric Guitar Heaven, wat in rond 7, 8 december een week lang in Amsterdam in allemaal plekken, het muziektheater, het Ei, Bimhuis, afspeelt.
1: Ja, heel mooi. Philippe Catherine op 12 december. En ik wil er nog iets aan toevoegen, want er is heel veel te vinden. En dan wil ik eigenlijk zeggen van ga naar amsterdamelectric.com en dan vind je het hele programma. Er is één act die mij zeg maar opviel. En dat is een dubbel concert in het Tropenmuseum op 8 december. En dat is van een Indiase slide-gitarist. Die heet Debashish Bhattacharya, als ik het goed uitspreek. En dat is een hele bijzondere slide-gitarist. Die komt daar met zijn eigen tabla speler en waarschijnlijk een harmonium of een drone of weet ik veel wat hij meent. Maar daarvoor zit iets, en dat zal jij leuk vinden, Ruben, als Louis Andries lover of misschien wel kenner. Komt een stuk van Louis Andries wordt uitgevoerd, dat heet Hout, door het Rutger van Otterlo kwartet. En daar zit onder andere bij, dan moet ik het goed uitspreken, Rafael Vanoli. Dat is de gitarist van Knalpot. Rutger van Otterlo op saxofoon, Joey Marijs op marimba en Anna Mahinovic op piano. Dus dat is volgens mij een heel leuk concert en dat is dus in het Tropenmuseum op 8 december. Tot zover de Amsterdam Electric Guitar Heaven. We gaan er nog uit met één track.
0: Ja, we gaan eruit met één track van Hamertje Tik, die nog steeds bij ons zit.
2: Ja, ik ben er nog steeds bij.
0: Wat gaan we luisteren?
2: We gaan luisteren naar The Scene. Die ik samen heb geschreven met Lex Empress.
1: En is Lex Empress was zangeres van Krakersmaak, hè?
2: Ja, klopt.
0: Oh. Dit is de laatste track, The Scene. Maar eerst nog even wat huishoudelijke informatie.
1: Nou, laten we het heel kort houden, want we hebben weinig tijd over. Volgende week zijn we er weer, dinsdagavond, Jazz No Jazz. Als je uitzending wil terugluisteren of als je Joris nog een keer zijn tracks wil horen, ga je naar jazznojazzradio.nl of naar de concertzender.nl voor meer uitzendingen. Deze uitzending werd samengemaakt met Jazzism.
0: Here is The Scene.

Beste luisteraars, bij de Concertzender is het nu tijd voor Groove and Grease, het programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag The Soul of Sonny Stitt. Een eerste aflevering van een driedelig portret van tenor en alt-saxofonist Sonny Stitt. Hier is Souls Valley.

U hoorde Sunny Stitt met Souls Valley. Het verscheen op de plaat Sunny Stitt en The Top Brass in 1962. Sunny Stitt, een naam die klinkt als een klok. Een vermaarde bebop-saxofonist werd echter geboren als Edward Hammond Boutner Jr. in Boston. En dat gebeurde in 1924. Snel na zijn geboorte werd hij ter adoptie ondergebracht bij de familie Stitt in Saginaw in Michigan. Vandaar Stitt. Zelf noemde hij zich Sonny. Door criticus Dan Morgenstern werd hij ook wel de Lone Wolf genoemd. Stitt trok continu toerend door het land en speelde dan met plaatselijke ritmesecties. Met recht een van de hardest working men in the jazz business. Opwindend, virtuoos en vol blues. Een harde toon en vloeiende frases. De legende gaat dat met Stitt op het podium staan het oppassen geblazen was. Hij blies je zo het publiek in. Strenge, maar rechtvaardige leermeester. De discografie van Stitt is overweldigend. De man maakte als leider meer dan 100 platen. Ook al zit er vanwege de grote hoeveelheid opnames wel eens een mindere tussen. Stitt wist toch meestal op originele wijze en op hoog niveau de bekende akkoordenprogressies van de bebop uit te wringen. Enkele hoogtepunten zijn de Sonny Stitt, Bud Powell, J.J. Johnson opname uit 1949 en 1950. New York Jazz uit 1956 en de serie platen met Barry Harris op Cobblestone en Muse. Ik heb het dan over begin jaren 70. En dat denkt dan aan Tune Up, Constellation en 12. Tijdens zijn loopbaan maakte Stitt geregeld uitstapjes naar de soul jazz, waar de nadruk meer op de blues ligt. Meestal speelde die dan in Hammond-orgel-combo's. Nu eerst de orgelbop van JT uit 1961. Live opgenomen at de DJ Lounge. Op orgel Eddie Buster. En Stitt werkte vaak samen met de populaire tenorsaxofonist Gene Ammons. Als die tenminste niet in de gevangenis zat. Je hoort hier New Blues Up and Down uit 1961. Een revisie van hun hitje Blues Up and Down uit de jaren 40. Daarna Shovel Twist, verschenen op Soul Summit in 1962. Op het orgel Brother Jack McDuff. McDuff is ook aanwezig op Sunday, dat in 1963 verscheen op de plaat Soul Shack. En als laatste in dit blokje muziek de ballad My Mother's Eyes uit 1963. Let op de bijzondere gospelachtige rol voor organist Charles Kynard.

Record number 0 1 L O L.

radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz Not Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel eens 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen, dan kan je die mailen naar jazznotjazzradio@concertzender.nl.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag Sunny and Danny. De tweede aflevering van een driedelig portret over alt- en tenorsaxofonist Sunny Stitt. Vandaag de langdurige samenwerking van Stitt met organist Don Patterson. We beginnen met Tune Up.

Je hoorde Sunny Stitt met Tune Up, een compositie van Eddie Cleanhead Vinson, meestal per abuis toegeschreven aan Miles Davis. Op tenorsax Sunny Stitt, Hammondorgel, Don Patterson, gitaar Grant Green, drums Billy James. Sunny Stitt was een van de meest productieve saxofonisten van zijn generatie. Hij maakte niet alleen ontzaglijk veel platen, maar toerde ook continu. Veelal reisde de zogenaamde Lone Wolf alleen en trad dan op met lokale helden. Soms speelden die muzikanten in de toentertijd populaire orgelcombo's. Zo leerde Stitt bijvoorbeeld organist Eddie Buster kennen in Chicago. Ook speelde hij met brother Jack McDuff. Een bijzonder goede klik had Stitt met de organist Don Patterson. Het is onduidelijk hoe de twee elkaar hebben ontmoet. Waarschijnlijk kwam Stitt de organist tegen in diens geboortestad Columbus, Ohio, of in Organtown, Philadelphia. Het zou ook kunnen dat Stitt Patterson's debuutplaat op Argo gehoord had in 1962. In ieder geval begonnen de twee in dat jaar een samenwerking die zou duren tot het einde van dat decennium. Patterson vormde een strak duo met drummer Billy James, die in deze aflevering op alle platen met Stitt aanwezig is. Beiden waren smaakvolle en pittige bluesspelers en begeleiders en konden ook goed overweg met bebop. Perfecte begeleiding dus voor de vermaarde Stitt. Meestal was Paul Whedon uit Indianapolis de gitarist van dienst. In het komende blok eerst, jawel, de Italiaanse smartlap O Sole Mio. Stitt's licht swingende versie staat op de Argo LP Feelings uit 1962. Daarna Put Your Little Foot Right In, uitgegeven op de jazzland plaat Low Flame uit 62. Vervolgens schakelen we een tandje lager met de langzame blues My Blue Baby van het album Shangri-La uit 1964. Als laatste in dit blok Soul People van de gelijknamige plaat op Prestige uit 65. Hier hoor je ook Booker Irwin op tenorsax.

Wat een mooi nummer. Field Music. Hebben een prachtige plaat gemaakt. Plump. En dat brengt ons tevens aan het einde van dit programma. Je hoorde een mixtape Jazz No Jazz. Begonnen met Art Fark, saxofoon quartet. Gevolgd door Neil Cowley Trio. Leanne La Havas, Dr. John, het nieuwe album Locked Down. De sensatie Bernhoofd. En het als laatste hoorde je Field Music op de achtergrond nog steeds draaien. Jazz No Jazz Radio kan je ook oude uitzendingen terugbeluisteren. Of deze uitzending op jazznojazzradio.nl of bij de concertzender.nl. Waar je nog meer interessante en nuttige informatie kan vinden. Dit uur werd samengesteld onder andere met jazztijdschrift Jazzism. Die hebben net een juli editie uitgebracht met de North Sea Jazzgids Who is Who. 250 pagina's met heel veel informatie over wat er allemaal gaat gebeuren op dat mooie festival. En wat ook leuk is, wat daarin staat, is het programma van een festival wat aanstaande vrijdag plaatsvindt. Dat is namelijk de Jazzdag en dat is geheel gratis. In Rotterdam zijn 24 jazz acts op 7 podia te zien die allemaal een korte presentatie van een half uur geven. Het zijn de band van dit moment die gaan laten zien wat het komende seizoen allemaal te horen is. Ik kan ze moeilijk allemaal opnoemen, maar ik noem er een paar. Dat is onder andere Die Felix New Quintet. Dat is een nieuwe broken beat producer die upcoming is, onder andere in L.A. Nieuw Rotterdam Jazz Orchestra staat altijd voor spektakel. En heel mooi wordt waarschijnlijk ook Hermine Durlo, mondharmonicaniste, die samen gaat spelen met Tony Overwater, Joshua Samson en speciale gast Jesse van Ruller. Ik zie staan singer-songwriter Céline Cairo, nieuwe bandje Brut, de Nazaten. Nou ja, nog veel meer moois wat je daar allemaal kan zien. Het is gratis en het is in Rotterdam bij Lantaarn Venster Kantine Walhalla. En Hotel New York op 22 juli. Volgende week zijn we weer met een nieuw uur. En ik hoop dat je dan weer luistert. Tot dan. Hoi.

Welkom bij de Concertzender. Dit is het programma Groove and Grease. Het programma over soul jazz. Het is samengesteld door François van der Linden. Vandaag Very Vary, de laatste aflevering van een driedelig portret over alt- en tenorsaxofonist Sonny Stitt. We horen hem exclusief spelen op de elektronisch versterkte Veritone en Gibson saxofoon. Strike up the band!

U hoorde Sandy Stitt met Strike Up the Band, verschenen op Soul Electricity in 1968. Op Hammondorgel Don Patterson, gitaar Billy Butler en drums Billy James. Saxofoonfabrikant Selmer introduceerde op 10 juli 1966 in Chicago het Varitone-apparaat. Dat is een controlepaneeltje dat op de horen van de saxofoon paste en verbonden was met een versterker. Op die manier kon de bespeler experimenteren met volume, toon en galm. Ook was er de mogelijkheid om een octaaf lager een noot toe te voegen of de hoogste noot weg te laten. Een enthousiaste Stitt stond 2 dagen later al in de studio met de Varitone. Zijn plaat What's New was de eerste opname met deze geluidsapparatuur. In Downbeat Magazine van oktober 66 zei Stitt hierover, ik citeer, "Het is een openbaring. Met de Varitone kun je spelenderwijs je weg vinden terwijl je persoonlijke sound intact blijft. Het geeft je wat meer mogelijkheden. De sax klinkt heel mooi. Ik ben er dol op. Het is het beste dat me tot nu toe is overkomen." Ook zegt Stitt, spelen met grote groepen, orgels, elektrische gitaren en luide drummers kan frustrerend zijn. Met deze nieuwe saxofoon kun je jezelf beter horen. Je kunt er als het ware in een stadion meespelen. Einde citaat. Na Stitt waagden ook Lou Donaldson en Eddie Harris zich aan de elektrische sax. Stitt's stijl is min of meer hetzelfde gebleven. Alhoewel zijn elektrische periode niet essentieel is, wordt Stitt niettemin bijgestaan door topmuzikanten. In het blokje muziek wat u nu gaat horen, gaan we verder met Fever van Little Willie John, bekend geworden door Peggy Lee. Het staat op Stitt's plaat What's New. Daarna Lullaby of Birdland en Swinging Shepherd Blues van het album I Keep Coming Back uit 1966. U hoort onder andere Illinois Jacquet op tenorsax, J.J. Johnson trombone, Mike Manieri vibrafoon en Wild Bill Davis op orgel. En het laatste muziekje is Satin Doll en Bye Bye Blackbird, die tracks verschenen in 1967 op Parallelistit. Op altfluit Jerome Richardson, baritonsax George Burke, orgel Don Patterson, bas Georges Duvivier en drums Walter Jones. Deze 3 albums verschenen op het label Roulette.

The Past is History. Je hoorde Jungle by Night van een nieuwe album Hidden. En wat een fantastisch album is dat. En tevens ook de opener van een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. We openen dus met Jungle by Night. En wie dat nog niet kent, dat is een sensatie. Afgelopen jaar enorm veel gespeeld van Lowlands tot en met North Sea Jazz. Je kan ze bijna niet ontlopen als je in het festivalseizoen een beetje bijgehouden. Het is een Amsterdamse afrobeatband van jonge gasten van 17 tot 24 jaar. Hebben een nieuwe plaat gemaakt die niet alleen afrobeat is, maar eigenlijk de afrobeat ook weer uitgediept hebben en vermengd hebben met funkstijlen Oost-Afrika, West-Afrika en daar allemaal te gekke tracks meegemaakt en zelfs, zoals je op de achtergrond hoort, Indonesische geluiden aan toegevoegd. Je hoorde dus The Past is History. We gaan twee tracks draaien in het komende uur dat nog meer wereldmuziek bevat. En de titels van die tracks zijn Dawn en Ethiopino.

Je hoorde de single van Jungle My Night, Ethiopino, van het fantastische album Hidden. Ga dat checken. Je hoorde twee andere tracks daarvoor nog. Die heette Dawn en openingstrack van dit programma. Dat was The Past Is History. We blijven even in Afrika, want er is een heel leuk album uitgekomen van Francis BB. Dat is een verzamelalbum en dat heet African Electronic Music 1975-1982. Dat klinkt heel obscuur en dat is het ook. En dat klinkt zoals je op de achtergrond gaat horen. De track die we nu gaan draaien van het album, dat heet New Track.

Dit was Bill Jennings met Tough Gain, Enough Said, Dark Eyes, Fiddling en Azure Tea. Jennings onthield de langste samenwerking in zijn loopbaan met tenorsaxofonist Willis Jackson, ook zo'n typische chitlin muzikant. Tussen 1959 en 1970 speelde Jennings mee op 9 platen van Jackson op Prestige. Eerst 633 Knock. Dit nummer van Jennings staat op Jacksons debuutplaat uit 1959, Please, Mr. Jackson. Op orgel Brother Jack McDuff, bas Tommy Potter en drums Alvin Johnson. Daarna Back and Forth van Thunderbird uit 1962. Op deze compositie van Jennings en Jackson hoor je, de titel zegt het al, korte vraag- en antwoordinteracties tussen gitaar en sax. Op orgel Freddie Roach, bas Wendell Marsher, drums Frank Shee en congas Ray Barretto. Als laatste in deze uitzending Starback van het gelijknamige album uit 1968. Aan het orgel Trudy Pitts, elektronische bas Jimmy Lewis, drums Bobby Lewis en congas Victor Allende. Bill Jennings overleed in 1978 in zijn geboorteplaats Indianapolis.

0: Dit waren Bill Jennings en Willis Jackson met 633 Knock, Back and Force en Starback. Dit was bij de Concertzender ons programma Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.
1: Concertzender.nl.
2: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

Dat was George Braith met Mary Had a Little Lamb, Marianne en Bip Bop Bing Bash en Billy Told. Nu eerst Nut City en de ballad Ethelyn's Love van Extension uit 1964. Daarna Braith's tropische Cantaloupe Woman van Laughing Soul met gelaagde percussie en interessant spel en sounds van organist John Patton. Op gitaar weer Grant Green en drummer Ben Dixon. Alle collega's op de platen van Braith waren inmiddels veelgevraagde en ervaren soul jazz artiesten. Afgezien van Braith's compositorische kwaliteiten is om die reden de kwaliteit van Braith's werk in de jaren 60 dan ook van hoog niveau. Laughing Soul is de meest uitbundige en dansbare plaat van Braith en tegenhanger van haar opvolger op Prestige, getiteld Musard. De meningen over Braith's progressieve jazzalbum zijn verdeeld. We eindigen de uitzending met Reuben. In 2006 en 2007 nam Braith tijdens de enige andere actieve periode van zijn loopbaan 5 platen op voor Excellence. Reuben staat op Bip Bop Bam. Braith maakt hier gebruik van zijn beruchte Braithophone.

Dit was George Braith met Nut City, Ethelyn's Love, Cantaloupe Woman en Reuben. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul en jazz, samengesteld door François van der Linden.

Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, het jazzprogramma van de Concertzender in samenwerking met Jazz Is Een Woord gemaakt. En wat je op de hoogte houdt van jazz op de scheidslijn met hip-hop, ambient, singer-songwriter, electro.
1: Nou was er vorige maand heel tragisch nieuws te lezen op internetland, zeg maar. Ik zag het ook plotsklaps staan op Facebook dat Austin Peralta opeens overleden was. En dat is een hele jonge opkomend talent op piano. Hij was 22 jaar. De reden waarom hij overleden is nog steeds niet naar buiten gekomen. We hebben hem al een aantal keren gedraaid, want hij heeft heel veel gastoptredens gedaan. Onder andere bij Teeps en bij Flying Lotus. Hij komt ook uit Los Angeles. Het bijzondere aan deze pianist was dat hij zowel te gek jazz piano gewoon akoestische plaat opnam en dat hij helemaal in die elektronische scene ook zat. Dus het was echt een jongen die garant stond voor de nieuwe generatie, die gewoon die crossover maakte, dat het eigenlijk allemaal niet zoveel uitmaakt. En om een soort eerbetoon aan deze fantastische muzikant te geven, wil ik toch een aantal tracks van hem, of wij willen dat graag doen, draaien bij Jazz Not Jazz Radio. En de eerste track heet Capricornus. En dat is een beetje een gekke titel van zijn plaat Endless Planets. En het is de akoestische versie van zijn band, de Jazz Quartet. En deze track is van Austin Peralta.